0: kust beleeft zijn beste zomer in jaren. Juli was een topmaand, zegt West-Vlaams toerismebedrijf Westtour. Er waren 5,6 miljoen overnachtingen en 2,9 miljoen dagtoeristen. De beste cijfers sinds de coronaperiode. Hotels en vakantieverblijven noteerden een hogere bezetting dan vorig jaar. In Oostende geldt een uitgebreide rook- en vuurverbod door het verhoogde brandgevaar. Door code oranje is roken en vuurmaken verboden in alle natuur- en bosgebieden, ook in de duinen van Raverseide. Ook de openbare barbecues op openbaar domein mogen niet meer worden gebruikt. Wie de regels overtreedt, riskeert een gasboete tot €250. Middelkerke gaat de straalvogel van Jommeke na de zomer wellicht verkopen. Het kunstwerk raakte 2 jaar geleden zwaar beschadigd en herstellen zou te duur zijn. Kunstenaar Alessandro Tardioli vraagt om de straalvogel te restaureren met steun van sponsors en scholen. Hij wil vooral vermijden dat het kunstwerk in privébezit komt.
1: Tot zover het regionieuws. Welkom bij B1. Perfect voor de zomer.

0: dans les yeux de ma mère, il y a toujours
1: Kust weerbericht. Goedemorgen. Vandaag starten we droog met wat wolkenvelden aan de kust. Er kan ook af en toe een lichte bui vallen. In de namiddag krijgen we zon bij maxima rond de 24 graden aan zee. De wind waait zwak uit het noorden tot noordwesten. Volgende nacht opklaring en droog. Minimumtemperaturen zakken tot 19 graden. Morgen eerst ochtendgrijs, maar daarna een zonnige dag aan de kust.
2: La Douce France, B1, de beste Franstalige muziek.

0: laatste oproep voor passagiers richting Stockdeals bij Raas Autogroep. Geniet van uitzonderlijke kortingen op Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda, Volkswagen bedrijfsvoertuigen, Microlino, Yamaha en tweedehandswagens.
1: Kom, we moeten snel zijn.
2: Profiteer nu van uitzonderlijke stokvoorwaarden. Raas Autogroep in Brugge, Damme, Oostkamp en Oostende. Ontdek alle stokwagens op raasautogroep.be.
3: Je wil een persoonlijke lening? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken de lening die past bij jou, bij je budget en je toekomst.
4: Samen met jou bekijken we welk bedrag je nodig hebt. We staan je onmiddellijk bij en helpen je tot je lening in orde is.
3: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact.

0: laptop via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo. Wij helpen meteen.
1: Op donderdag 3 september organiseert de stad Oostende Zilver aan Zee in de ASEG Wellington Hippodroom vanaf 10 uur. Maak kennis met onder andere Oostendse verenigingen, hobbyclubs en stadsdiensten. Er zijn ook workshops, initiaties en interessante sprekers. De dag wordt afgesloten met een optreden. Zilver aan Zee. Donderdag 3 september. De toegang is gratis. Luister naar de radio-uitzending vanaf 10 uur op Radio B1.
2: De zomer hoor je hier. B1.

0: fris en proper het nieuwe schooljaar in? Let's go! Het is back to school bij Mediamarkt. Nu deze Koenig 2-in-1 wasdroogcombinatie voor maar €319. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
1: Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.

0: August beleeft zijn beste zomer in jaren. Juli was een topmaand, zegt West-Vlaams toerismebedrijf Westtour. Er waren 5,6 miljoen overnachtingen en 2,9 miljoen dagtoeristen. De beste cijfers sinds de coronaperiode. Hotels en vakantieverblijven noteerden een hogere bezetting dan vorig jaar. In Oostende is een auto tegen een kustram gereden in de Van Isegemlaan. Bij het ongeval raakte niemand gewond. De bestuurder en de trambestuurder legden allebei een negatieve alcoholtest af. De auto moest worden getakeld en de tram moest even achteruit rijden. Dat zorgde tijdelijk voor verkeershinder. In Oostende geldt een uitgebreide rook- en vuurverbod door het verhoogde brandgevaar. Door code oranje is roken en vuur maken verboden in alle natuur- en bosgebieden, ook in de duinen van Raverszijde. Ook de openbare barbecues op openbaar domein mogen niet meer worden gebruikt. Wie de regels overtreedt, riskeert een gasboete tot €250.
1: Tot zover het regionieuws. Dit is La Douce France.

0: Weerbericht. Goedemorgen. Vandaag starten we droog met wat wolkenvelden aan de kust. Er kan ook af en toe een lichte bui vallen. In de namiddag krijgen we zon bij maxima rond de 24 graden aan zee. De wind waait zwak uit het noorden tot noordwesten. Volgende nacht opklaring en droog. Minimumtemperaturen zakken tot 19 graden. Morgen eerst ochtendgrijs, maar daarna een zonnige dag aan de kust.
1: De beste Franse chansons hoor je op zondag. Bienvenue.

0: Tavassa Reizen & Cruises organiseert het jaarlijks Cruise Salon. Op zaterdag 19 september vanaf 10 uur in het beurs-, meeting- en congrescentrum Brugge. Meer dan 20 rederijen zijn aanwezig met het volledig cruisegamma. Van zeecruises en riviercruises tot zeilcruises, yachting en expeditiecruises. Je vindt ze allemaal terug op het Cruise Salon. Er zijn presentaties van alle bestemmingen. De toegang is gratis. Meer info via cruisesalon.be. Een organisatie van Thalassa Reizen & Cruises.
1: Op donderdag 3 september organiseert de stad Oostende Zilver aan Zee in de Aanzeg Wellington Hippodroom vanaf 10 uur. Maak kennis met onder andere Oostendse verenigingen, hobbyclubs en stadsdiensten. Er zijn ook workshops, initiaties en interessante sprekers. De dag wordt afgesloten met een optreden. Zilver aan Zee, donderdag 3 september. De toegang is gratis. Luister naar de radio-uitzending vanaf 10 uur op Radio B1.
2: Het ultieme zomergevoel? Ontdek Roof op het dak van Fort Napoleon. Cocktails, mocktails, tapas en heerlijke pizza's. Na het succes van de vorige jaren is Roof ook dit jaar helemaal terug van weg geweest. Met dezelfde zalige zomersfeer en een uitgebreide menukaart. Geniet van een heerlijke avond met een panoramisch uitzicht op het strand, de zee, de duinen en de skyline van Oostende. Roof, elke dag vanaf 11 uur. Tot straks in Roof. Info via roofoostende.be.
3: Herbeleef de 80s en 90s dance hits. You've got to show me love. Op de next Glitterball Party. 26 februari. Cursaal Oostende. Tickets en info glitterball.be. Presented by Absolute You. Uw expert in payroll.
4: B1. La Douce France. De beste Franstalige muziek.
5: Overal in Vlaanderen.
4: Via de B1-app.

0: software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Acer 15.6 Windows laptop voor €333. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
1: Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
2: Enjoy the summer.

0: Het weerbericht.
1: Het is zwaar bewolkt vanmorgen met regen en vanavond opnieuw felle regen en onweersbuien bij maximaal rond 20, 21 graden hier aan zee. Morgen wisselen opklaringen af met buien bij maximaal rond 21 graden. Maandag blijft wisselvallig met op...
2: Hier hoor je de zomer. B1, het grootste regionale radiostation voor de Belgische kust.

0: Taxi Otto 32 08 08.
1: Taxi, taxi.
2: Herbeleef de 80s en 90s dance hits. Op de next Glitterball Party. 26 februari. Cursaal Oostende. Tickets en info. Glitterball.be. Presented by Absolute You. Uw expert in payroll.
3: Op donderdag 3 september organiseert de stad Oostende Zilver aan Zee. In de Aanzeg Wellington Hippodroom vanaf 10 uur. Maak kennis met onder andere Oostendse verenigingen, hobbyclubs en stadsdiensten. Er zijn ook workshops, initiaties en interessante sprekers. De dag wordt afgesloten met een optreden. Zilver aan Zee. Donderdag 3 september. De toegang is gratis. Luister naar de radio-uitzending vanaf 10 uur op Radio B1.
4: Je wilt een nieuwe auto of bestelwagen? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken de autolening die past bij jouw budget en de wagen die jij wil.
5: Of het nu gaat om een nieuwe, tweedehands of elektrische wagen, we helpen je graag snel en duidelijk.
4: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
6: Let op, lenen kost ook geld.
7: De beste Franstalige muziek. B1. La Douce France.

0: vakantie voorbij. Nu al? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een HP OfficeJet Pro all-in-one printer voor €129. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
1: Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.

0: Noordkust heeft een topzomer achter de rug, ongetwijfeld door het warme en droge weer. Er kwam 10% meer toeristen en het is zo de beste zomer sinds de coronaperiode. Er waren meer dan 11 miljoen overnachtingen, juli was zelfs een recordmaand met meer dan 5,5 miljoen overnachtingen. En er kwamen ook meer dagtoeristen naar zee, meer dan 6 miljoen. Ultrasporter Mathieu Bonne uit Bredene begint morgen aan een nieuwe recordpoging. Hij wil 100 mijl aan één stuk zwemmen in zee, zowat 160 kilometer. En dat wil hij in een tijd van tussen de 65 tot 72 uur. Bonne gaat morgen het water in Capo Vaticano, voor de Italiaanse kust. Hij moet wel zwemmen, zonder wetsuit. Hij mag de boot niet aanraken. En hij mag ook niet tussendoor het water uit voor slaap of iets anders. Er is onrust op camping Metsu in Bredene. Die heeft een nieuwe eigenaar en die wil de camping moderniseren en ook grotere staanplaatsen creëren. Daarvoor moeten wel vaste kampeerders weg tegen eind dit jaar. De eigenaar zegt dat hij eigenlijk geen andere keuze heeft, omdat de caravans van kampeerders steeds groter zijn en er dus ook steeds grotere plaatsen nodig zijn.
1: Tot zover het regionieuws. Welkom bij B1. B1. Verrassend zomers.

0: Bel Taxi Otto 32 0808.
1: Taxi, taxi.
2: Op donderdag 3 september organiseert de stad Oostende Zilver aan Zee in de Aanzeg Wellington Hippodroom vanaf 10 uur. Maak kennis met onder andere Oostendse verenigingen, hobbyclubs en stadsdiensten. Er zijn ook workshops, initiaties en interessante sprekers. De dag wordt afgesloten met een optreden. Zilver aan Zee, donderdag 3 september. De toegang is gratis. Luister naar de radio-uitzending vanaf 10 uur op Radio B1.
3: Thalassa Reizen & Cruises organiseert het jaarlijks Cruise Salon. Op zaterdag 19 september vanaf 10 uur in het beurs-, meeting- en congrescentrum Brugge. Meer dan 20 rederijen zijn aanwezig met het volledig cruisegamma. Van zeecruises en riviercruises tot zeilcruises, yachting en expeditiecruises. Je vindt ze allemaal terug op het Cruise Salon. Er zijn presentaties van alle bestemmingen. De toegang is gratis. Meer info via cruisesalon.be. Een organisatie van Thalassa Reizen & Cruises.
4: Een heerlijke cocktail, een pintje of een glaasje rosé. Eén adres. Zomerbar Baravan in Oudenburg. Niet alleen genieten van een drankje en een hapje, maar een hele zomer lang leuke events. Ook voor de kleinsten is er een aparte uitgebreide kidzone. Nieuw dit jaar is het padelveld en de barbecue corners in de Maïs. Check het volledige zomerprogramma op baravan-oudenburg. Baravan vind je aan de Zeeweg 60 in Oudenburg.
5: Dit is B1.

0: Vakantie voorbij. Nu al? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu deze eerste klas Samsung Galaxy Book 4 15-inch laptop voor €649. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
1: Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
2: Dit is het nieuws uit de wereld.
3: De forse prijsdalingen in de supermarkten zijn voorbij. Dat blijkt uit de nieuwe vergelijking van de winkelkar in HLN. De afgelopen maanden pakten de supermarkten in ons land sterk uit met prijsverlagingen, terwijl de algemene inflatie fors was gestegen en ons leven dus een pak duurder werd. Retail-expert Pierre-Alexandre Bien.
4: Net door het feit dat er veel concurrentie is, heeft dat gezorgd dat die prijzen eigenlijk synthetisch laag beleven. Maar momenteel wordt de druk zo hoog dat ook winkels hun prijzen stilaan gaan moeten doen stijgen. Niet onbelangrijk is een onderliggende stijging van de grondstofprijzen, maar ook energieprijzen, kost van de tewerkstelling, dat komt nu allemaal samen.
3: En daardoor gaan de prijzen dus lichtjes stijgen. Experten zien hetzelfde gebeuren in de horeca. Het is met de start van het nieuwe schooljaar volgende week opletten voor zware verkeershinder op de E19 richting Brussel. Aanleiding zijn verschillende werken daar, vertelt Anton de Koster.
5: We zijn eigenlijk op het knooppunt in Machelen aan het werken, waar de E19 verbonden is met de Brusselse binnenring. Daar in die verbinding zit een brug en we zijn eigenlijk de wegverharding van die brug zijn we volledig aan het vernieuwen.
3: De werken duren nog tot half oktober. Intussen zijn er ook werken op de oprit van de R6 naar de E19 in Mechelen, ook richting Brussel. Daar wordt een brug hersteld. En ook daar belooft de verkeershinder toe te nemen. In het zuiden van Rusland zijn 7 mensen gewond geraakt bij Oekraïnse luchtaanvallen, onder wie ook 2 kinderen, dat melden lokale autoriteiten. Bij de aanvallen raakten 2 appartementsblokken beschadigd en ook een goederenloods. De VS en Venezuela hebben een akkoord bereikt over oliereserves. Dat zegt Amerikaans president Trump op zijn sociale media. En ook de Venezolaanse interim-president bevestigt het akkoord. De VS zou dan 17 olievelden beheren, waaruit het 65 miljard olievaten kan produceren. En dat zou dan ook Venezuela meer geld opleveren en jobs creëren. Trump spreekt over het grootste olieakkoord in de wereldgeschiedenis. En de Belgian Cats, dat zijn onze nationale basketbalvrouwen, zijn bezig aan hun laatste voorbereidingen voor het WK. Ze wonnen gisteren nipt hun voorlaatste oefenmatch tegen Japan met 78-77. Morgen oefenen ze nog een laatste keer ook tegen elkaar. Daarna vertrekken de Cats dan naar Berlijn. Ze beginnen dan aan hun WK op 4 september in de groepsfase. Daarin nemen ze het eerst op tegen Turkije. Eerst opklaringen, daarna komen er meer wolken en gaat het ook regenen met vanavond kans op onweer. Maxima tot 23 graden. Morgen begint dan met veel wolken, daarna klaart het op bij 22 graden. Maandag dan wisselvallig met buien en veel wind en tot 21 graden.
2: B1. Allee! Jouw zomerradio.

0: weerbericht.
1: Het is zwaar bewolkt vanmorgen met regen en vanavond opnieuw felle regen en onweersbuien bij maximaal rond 20, 21 graden hier aan zee. Morgen wisselen opklaringen af met buien bij maximaal rond 21 graden. Maandag blijft wisselvallig met opklaringen, buien en een krachtige tot harde zuidwestenwind.
0: Dit is de zomer van D1.

0: richting stockdeals bij Raas Autogroep. Geniet van uitzonderlijke kortingen op Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda, Volkswagen bedrijfsvoertuigen, Microlino, Yamaha en tweedehandswagens.
1: Kom, we moeten snel zijn.
2: Profiteer nu van uitzonderlijke stokvoorwaarden. Raas Autogroep in Brugge, Damme, Oostkamp en Oostende. Ontdek alle stokwagens op raasautogroep.be.
3: Op donderdag 3 september organiseert de stad Oostende Zilver aan Zee in de Aanzeg Wellington Hippodroom vanaf 10 uur. Maak kennis met onder andere Oostendse verenigingen, hobbyclubs en stadsdiensten. Er zijn ook workshops, initiaties en interessante sprekers. De dag wordt afgesloten met een optreden. Zilver aan Zee. Donderdag 3 september. De toegang is gratis. Luister naar de radio-uitzending vanaf 10 uur op Radio B1.
4: Je wilt een eigen woning? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken de voordeligste lening die past bij je leven, je budget en je toekomst.
5: Kom eens langs. Samen vinden we de juiste lening die bij je project past. We hebben meer mogelijkheden voor jou dan uw eigen bank.
4: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
6: Let op, lenen kost ook geld.
2: Hoor je de zomer? Be

0: vol energie het nieuwe schooljaar in? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Kobo Klara zwart-wit e-reader voor €149. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
1: Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.

0: August heeft een topzomer achter de rug, ongetwijfeld door het warme en droge weer. Er kwam 10% meer toeristen en het is zo de beste zomer sinds de coronaperiode. Er waren meer dan 11 miljoen overnachtingen, juli was zelfs een recordmaand met meer dan 5,5 miljoen overnachtingen. En er kwamen ook meer dagtoeristen naar zee, meer dan 6 miljoen. In Blankenbergen zijn ze vandaag volop aan het werk, aan de praalwagens van het bloemencorso. Dat is traditie aan het eind van de zomer, al meer dan 130 jaar. De bloemen zijn gisterochtend pas geleverd om de praalwagens er zo fris mogelijk te laten uitzien. Er rijden morgen 21 wagens uit door Blankenbergen. Ultrasporter Mathieu Bonne uit Bredene begint morgen aan een nieuwe recordpoging. Hij wil 100 mijl aan één stuk zwemmen in zee, zowat 160 kilometer. En dat wil hij in een tijd van tussen de 65 tot 72 uur. Bonne gaat morgen het water in Capo Vaticano, voor de Italiaanse kust. Hij moet wel zwemmen, zonder wetsuit. Hij mag de boot niet aanraken. En hij mag ook niet tussendoor het water uit voor slaap of iets anders.
1: Tot zover het regionieuws. B1. La Douce France. De beste Franstalige muziek.

0: ultieme zomergevoel? Ontdek Roof op het dak van Fort Napoleon. Cocktails, mocktails, tapas en heerlijke pizza's. Na het succes van de vorige jaren is Roof ook dit jaar helemaal terug van weg geweest. Met dezelfde zalige zomersfeer en een uitgebreide menukaart. Geniet van een heerlijke avond met een panoramisch uitzicht op het strand, de zee, de duinen en de skyline van Oostende. Roof, elke dag vanaf 11 uur. Tot straks in Roof. Info via roofoostende.be.
1: Herbeleef de 80s en 90s dance hits. Never gonna give you up, never gonna let you down. Op de next Glitterball Party. 26 februari. Cursaal Oostende. Tickets en info glitterball.be. Presented by Absolute You, uw expert in payroll.
2: Op donderdag 3 september organiseert de stad Oostende Zilver aan Zee in de Aanzeg Wellington Hippodroom vanaf 10 uur. Maak kennis met onder andere Oostendse verenigingen, hobbyclubs en stadsdiensten. Er zijn ook workshops, initiaties en interessante sprekers. De dag wordt afgesloten met een optreden. Zilver aan Zee, donderdag 3 september. De toegang is gratis. Luister naar de radio-uitzending vanaf 10 uur op Radio B1.

0: fris en proper het nieuwe schooljaar in? Let's go! Het is back to school bij Mediamarkt. Nu deze Koenig 2-in-1 wasdroogcombinatie voor maar €319. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
1: Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
2: Enjoy the summer. Dit is B1. De

0: of renting? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een leasing of renting. We zoeken de leasing of renting op jouw maat, jouw budget en jouw toekomst.
1: Of het nu gaat om een leasing of renting, we staan je bij met ervaring en helpen je tot het dossier helemaal in orde is.
0: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
2: Let op, lenen kost ook geld.
3: Attentie, laatste oproep voor passagiers richting Stockdeals bij Raas Autogroep. Geniet van uitzonderlijke kortingen op Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda, Volkswagen bedrijfsvoertuigen, Microlino, Yamaha en tweedehandswagens.
4: Kom, we moeten snel zijn.
5: Profiteer nu van uitzonderlijke stokvoorwaarden. Raas Autogroep in Brugge, Damme, Oostkamp en Oostende. Ontdek alle stokwagens op raasautogroep.be. La Douce France. Tot 12 uur de beste Franse chansons op B1.

0: nieuwe software. Op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Acer 15.6 Windows laptop voor €333. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
1: Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
2: Dit is het nieuws uit de wereld.
3: Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten onderzoekt of de Nederlandse massadonor, die meer dan 100 kinderen zou verwekt hebben, ook in ons land actief was. Verschillende media melden dat de donor ook bij 6 Belgische gezinnen kinderen heeft verwekt. Anne Eekhout van het FAGG.
4: Wij nemen contact op met onze Nederlandse collega's om te kijken of er extra informatie over het Belgische luik beschikbaar is en of er mogelijk Belgische families betrokken zijn. Want we hebben op dit moment voor België geen officiële aanwijzingen dat onze fertiliteitscentra zijn betrokken en of deze persoon hier echt actief is geweest.
3: Het FAGG wil bijvoorbeeld meer informatie over de identiteit van de donor. De temperatuur in de Vlaamse waterlopen is gestegen tot een recordhoogte. Op sommige plekken tot wel meer dan 25 graden. Dat blijkt uit cijfers van de Vlaamse Milieumaatschappij, waar Gazet van Antwerpen over schrijft. De hoge temperaturen hebben een ecologische impact, met onder meer vissterfte, maar het zorgt ook voor economische gevolgen bij bedrijven die koelwater lozen. Dat zegt hydroloog Patrick Willems.
5: Als er water wordt geloosd van heel hoge temperaturen en er dreigt gevaar op het overschrijden van die drempel van 25 graden Celsius, dan kunnen er lozingsbeperkingen of lozingsverboden opgelegd worden aan die bedrijven. Ja, dan moeten zij vaak hun productieproces gaan verminderen of in bepaalde omstandigheden zelfs helemaal gaan stilleggen.
3: Volgens Willems kan meer inzetten op het vasthouden van grondwater een oplossing bieden. In de buurt van de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn afgelopen nacht zeker 27 mensen omgekomen bij een Russische drone-aanval. Dat melden lokale autoriteiten. Er raakten ook 42 mensen gewond. Door de aanval was er een explosie en brak er brand uit in een magazijn. Het vuur verspreidde zich naar huizen in de buurt en er werden ook 380 mensen geëvacueerd. De Spaanse overheid heeft de Europese grenswacht Frontex om hulp gevraagd bij de migratiecrisis in Ceuta. Dat is het stukje Spaans gebied op het Afrikaanse continent waar vorige maand tienduizenden migranten Europa probeerden binnen te geraken. Spanje wil 10 extra medewerkers om te helpen bij de registratie en de eerste controle. Volgens de regering zitten er nog altijd zeker 3500 migranten op Ceuta. En in IJsland is nu officieel het referendum van start gegaan. De IJslanders stemmen over de vraag of hun land mag onderhandelen met de Europese Unie over toetreding. De regering wil dat, maar er is veel tegenkanting. Als de onderhandelingen mogen opstarten, komt er na die onderhandelingen nog een tweede referendum over de effectieve toetreding. De stemlokalen zijn nog open tot middernacht deze tijd. Eerst nog opklaringen. Later deze namiddag gaat het regenen vanaf het westen. Vanavond is er ook kans op onweer. Maxima tot 23 graden. Morgen nog wat regen en wolken, maar ook opklaringen. Opnieuw tot 23 graden. Volgende week begint wisselvallig bij maxima tot 21 graden.
2: De beste Franstalige muziek. Enjoy la douce France. B1.

0: past bij jouw plannen, jouw budget en vooral jouw toekomst.
1: Voor het leasen van gebouwen kunnen we je onmiddellijk helpen. Het is niet nodig om een voorschot te betalen. Je kan bijna alles leasen bij ons.
0: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
2: Let op, lenen kost ook geld.
3: Een heerlijke cocktail, een pintje of een glaasje rosé. Eén adres, Zomerbar Baravan in Oudenburg. Niet alleen genieten van een drankje en een hapje, maar een hele zomer lang leuke events. Ook voor de kleinsten is er een aparte uitgebreide kidszone. Nu dit jaar is het padelveld en de barbecue corners in de Maïs. Check het volledige zomerprogramma op baravan-oudenburg. Baravan vind je aan de Zeeweg 60 in Oudenburg.
4: Dit is B1. Enjoy the summer. Enjoy the music.

0: vakantie voorbij. Nu al? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een HP Office Jet Pro all-in-one printer voor €129. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
1: Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
2: Dit is het nieuws uit de wereld.
3: In Peer, in Limburg, loopt een onderzoek naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag in een buitenschoolse kinderopvang. Dat bevestigt de burgemeester. Begin deze maand kwam daarover een melding binnen. Het gaat over een opvang van kinderen tussen de 3 en de 12. Je hoort burgemeester Steven Matthij.
4: Toen die melding binnenkomt, is natuurlijk direct ook de politie ingeschakeld. Er is ook een formele klacht ingediend en het onderzoek daar is lopende. Intussen hebben we ook in de kinderopvang zelf een aantal maatregelen genomen, zodat de ouders ook gerust kunnen zijn als hun kind naar de opvang gaat.
3: De kinderopvang blijft intussen dus wel open. De temperatuur in de Vlaamse waterlopen is gestegen tot een recordhoogte. Op sommige plekken tot wel meer dan 25 graden. Dat blijkt uit cijfers van de Vlaamse Milieumaatschappij waar Gazet van Antwerpen over schrijft. De hoge temperaturen hebben een ecologische impact, met onder meer vissterfte. Maar het zorgt ook voor economische gevolgen bij bedrijven die koelwater lozen. Dat zegt hydroloog Patrick Willems.
5: Als er water wordt gelost van heel hoge temperaturen en er dreigt gevaar op het overschrijden van die drempel van 25 graden Celsius, dan kunnen er lozingsbeperkingen of lozingsverboden opgelegd worden aan die bedrijven. Ja, dan moeten zij vaak hun productieproces gaan verminderen of in bepaalde omstandigheden zelfs helemaal gaan stilleggen.
3: Volgens Willems kan meer inzetten op het vasthouden van grondwater een oplossing bieden. In de buurt van de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn afgelopen nacht zeker 27 mensen omgekomen bij een Russische drone-aanval. Dat melden lokale autoriteiten. Er raakten ook 42 mensen gewond. Rusland viseerde een magazijn waar munitie werd opgeslagen. Er was een grote brand en een explosie. En er is ook veel schade aan huizen in de buurt en meer dan 200 mensen moesten geëvacueerd worden. De Oekraïnse president benadrukt dat munitie niet in de buurt van woningen mag worden opgeslagen. De Spaanse overheid heeft de Europese grenswacht Frontex om hulp gevraagd bij de migratiecrisis in Ceuta. Dat is het stukje Spaans gebied op het Afrikaanse continent waar vorige maand tienduizenden migranten Europa probeerden binnen te geraken. Spanje wil 10 extra medewerkers om te helpen bij de registratie en de eerste controle. Volgens de regering zitten er nog altijd zeker 3500 migranten op Ceuta. En rond deze tijd beginnen de Red Panthers, dat zijn onze nationale hockeyvrouwen, aan hun match voor de bronzen medaille op de WK. Ze nemen het op tegen Australië. Donderdag verloren de Panthers hun halve finale tegen Nederland met 1-0. In de slotminuten werd een doelpunt van ons land afgekeurd, waarna de speelsters boos werden op de scheidsrechter. Justine Razier kreeg zo een schorsing van 1 match en is er vandaag niet bij. Alix Garnier kreeg een waarschuwing. Deze namiddag is het bewolkt met buien vanaf het westen. Vanavond is er ook kans op onweer, maxima tot 23 graden. Morgen nog wat regen en wolken, maar ook opklaringen, opnieuw tot 23 graden. Volgende week begint dan wisselvallig bij maxima tot 21 graden.
2: Welkom bij B1, verrassend zomers.

just stay.

toujours.

0: Wil een persoonlijke lening? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken de lening die past bij jou, bij je budget en je toekomst.
1: Samen met jou bekijken we welk bedrag je nodig hebt. We staan je onmiddellijk bij en helpen je tot je lening in orde is.
0: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo. Wij helpen meteen.
2: Het ultieme zomergevoel? Ontdek Roof op het dak van Fort Napoleon. Cocktails, mocktails, tapas en heerlijke pizza's. Na het succes van de vorige jaren is Roof ook dit jaar helemaal terug van weg geweest. Met dezelfde zalige zomersfeer en een uitgebreide menukaart. Geniet van een heerlijke avond met een panoramisch uitzicht op het strand, de zee, de duinen en de skyline van Oostende. Roof, elke dag vanaf 11 uur. Tot straks in Roof. Info via roofoostende.be. Tavassa Reizen en Cruises organiseert het jaarlijks Cruise Salon. Op zaterdag 19 september vanaf 10 uur in het beurs-, meeting- en congrescentrum Brugge. Meer dan 20 rederijen zijn aanwezig met het volledig cruisegamma. Van zeecruises en riviercruises tot zeilcruises, yachting en expeditiecruises. Je vindt ze allemaal terug op het Cruise Salon. Er zijn presentaties van alle bestemmingen. De toegang is gratis. Meer info via cruisesalon.be. Een organisatie van Thalassa Reizen en Cruises.
3: Dit is La Douce France, de beste Franstalige muziek.

0: vakantie voorbij.
1: Nu al?
0: Het is back to school bij Mediamarkt. Nu deze eerste klas Samsung Galaxy Book 4 15-inch laptop voor €649. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
2: Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
3: Ah, zie me hier zitten. Weg van de drukte. Vlak naast de Mercator, met zicht op de jachthaven. En dan is er die vriendelijkheid. Hoe je bediend wordt. De lekkere drankjes. Hier kom ik terug. Zeker weten.
4: Zin in een zomerse plek om even helemaal tot rust te komen? Ontdek Meet Puerto. Jouw gezellige pop-up wijnbar aan de jachthaven van Oostende. Kom langs voor een heerlijk glas wijn, een frisse bubbel of een lekker drankje. En geniet van de zon, het water en de boten op de eerste rij. Meet Puerto, Jan Piersplein 2 in Oostende, naast de Mercator. Elke maandag tot en met vrijdag open van 16 tot 22 uur. Je bent altijd welkom.

0: kust van Wenduinen is gisteren een waterhoos gezien. Dat is opvallend, maar zeker in deze tijd van het jaar niet heel uitzonderlijk. Zo'n waterhoos ontstaat bij warm Noordzeewater in combinatie met regen en vooral ook met wind. Die stuwt het zeewater dan omhoog. Er is onrust op camping Metsu in Bredene. Die heeft een nieuwe eigenaar en die wil de camping moderniseren en ook grotere staanplaatsen creëren. Daarvoor moeten wel vaste kampeerders weg tegen eind dit jaar. De eigenaar zegt dat hij eigenlijk geen andere keuze heeft, omdat de caravans van kampeerders steeds groter zijn en er dus ook steeds grotere plaatsen nodig zijn. De Belgian Cats hebben in Oostende hun voorlaatste oefenmatch voor het WK nipt gewonnen van Japan, 78-77, nadat de Cats bij de rust nog 12 punten voorsprong hadden. Julie Allemand, Antonio De Lara en Chiara Linskens maken hun rentree bij de nationale ploeg. En morgen oefenen de Cats opnieuw tegen Japan. Daarna trekken ze naar het WK in Berlijn.
1: Tot zover het regionieuws. Welkom bij B1.
2: B1.
1: Perfect voor de zomer.

0: Weerbericht.
1: Is even droger geweest vandaag, maar er komt stilaan terug regen aan. Met vanavond opnieuw felle regenen en onweersbuien bij maxima rond 21 graden. Morgen wisselen opklaringen af met buien bij maxima rond 21 graden. En maandag blijft wisselvallig met opklaringen, buien en een krachtige tot harde zuidwestenwind.
0: De zomer hoor je hier. B1.

0: Donderdag 3 september organiseert de stad Oostende Zilver aan Zee in de Aanzeg Wellington Hippodroom vanaf 10 uur. Maak kennis met onder andere Oostendse verenigingen, hobbyclubs en stadsdiensten. Er zijn ook workshops, initiaties en interessante sprekers. De dag wordt afgesloten met een optreden. Zilver aan Zee, donderdag 3 september. De toegang is gratis. Luister naar de radio-uitzending vanaf 10 uur op Radio B1.
1: Je wilt een nieuwe auto of bestelwagen? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken dé autolening die past bij jouw budget en de wagen die jij wil.
2: Of het nu gaat om een nieuwe, tweedehands of elektrische wagen, we helpen je graag snel en duidelijk.
1: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
3: Let op, lenen kost ook geld.
4: Ah, zie me hier zitten. Weg van de drukte. Vlak naast de Mercator met zicht op de jachthaven. En dan is er die vriendelijkheid. Hoe je bediend wordt, de lekkere drankjes. Hier kom ik terug. Zeker weten.
5: Zin in een zomerse plek om even helemaal tot rust te komen? Ontdek Meet Puerto. Jouw gezellige pop-up wijnbar aan de jachthaven van Oostende. Kom langs voor een heerlijk glas wijn, een frisse bubbel of een lekker drankje. En geniet van de zon, het water en de boten op de eerste rij. Meet Puerto, Jan Piersplein 2 in Oostende, naast de Mercator. Elke maandag tot en met vrijdag open van 16 tot 22 uur. Je bent altijd welkom.
6: Perfect voor de zomer.

0: Zie me hier zitten. Weg van de drukte. Vlak naast de Mercator, met zicht op de jachthaven. En dan is er die vriendelijkheid. Hoe je bediend wordt. De lekkere drankjes. Hier kom ik terug. Zeker weten.
1: Zin in een zomerse plek om even helemaal tot rust te komen? Ontdek Meet Puerto. Jouw gezellige pop-up wijnbar aan de jachthaven van Oostende. Kom langs voor een heerlijk glas wijn, een frisse bubbel of een lekker drankje. En geniet van de zon, het water en de boten op de eerste rij. Meet Puerto, Jan Piersplein 2 in Oostende, naast de Mercator. Elke maandag tot en met vrijdag open van 16 tot 22 uur. Je bent altijd welkom.
2: Vol energie het nieuwe schooljaar in? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Kobo Klara zwart-wit e-reader voor €149. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.

0: Valkenbergen zijn ze vandaag volop aan het werk aan de praalwagens van het bloemencorso. Dat is traditie aan het eind van de zomer, al meer dan 130 jaar. De bloemen zijn gisterochtend pas geleverd om de praalwagens er zo fris mogelijk te laten uitzien. Er rijden morgen 21 wagens uit door Blankenbergen. Voor de kust van Wenduinen is gisteren een waterhoos gezien. Dat is opvallend, maar zeker in deze tijd van het jaar niet heel uitzonderlijk. Zo'n waterhoos ontstaat bij warm Noordzeewater in combinatie met regen en vooral ook met wind. Die stuurt het zeewater dan omhoog. De Belgian Cats hebben in Oostende hun voorlaatste oefenmatch voor het WK nipt gewonnen van Japan, 78-77, nadat de Cats bij de rust nog 12 punten voorsprong hadden. Julie Almond, Antonio De Lara en Chiara Linskens maakten hun rentree bij de nationale ploeg. En morgen oefenen de Cats opnieuw tegen Japan, daarna trekken ze naar het WK in Berlijn.
1: Tot zover het regionieuws.
2: Yeah.
1: Dit is B1. Enjoy the summer.

0: weerbericht.
1: Het is even droger geweest vandaag, maar er komt stilaan terug regen aan. Met vanavond opnieuw felle regenen en onweersbuien bij maxima rond 21 graden. Morgen wisselen opklaringen af met buien bij maxima rond 21 graden. En maandag blijft wisselvallig met opklaringen, buien en een krachtige tot harde zuidwestenwind.
0: Dit is La Douce France.

0: Avassa Reizen & Cruises organiseert het jaarlijks Cruise Salon. Op zaterdag 19 september vanaf 10 uur in het beurs-, meeting- en congrescentrum Brugge. Meer dan 20 rederijen zijn aanwezig met het volledig cruisegamma. Van zeecruises en riviercruises tot zeilcruises, yachting en expeditiecruises. Je vindt ze allemaal terug op het Cruise Salon. Er zijn presentaties van alle bestemmingen. De toegang is gratis. Meer info via cruisesalon.be. Een organisatie van Thalassa Reizen en Cruises.
1: Herbeleef de 80s en 90s dance hits. I lift you up to the highest emotions. Op de next Glitterball Party. 26 februari. Cursaal Oostende. Tickets en info.

0: Glas wijn, een frisse bubbel of een lekker drankje. En geniet van de zon, het water en de boten op de eerste rij. Meet Puerto, Jan Piersplein 2 in Oostende, naast de Mercator. Elke maandag tot en met vrijdag open van 16 tot 22 uur. Je bent altijd welkom.
1: La Douce France, overal in Vlaanderen, via de B1-app. Nu beschikbaar in de Apple Store, Google Play en radio B1.be.

0: Zie me hier zitten. Weg van de drukte. Vlak naast de Mercator, met zicht op de jachthaven. En dan is er die vriendelijkheid. Hoe je bediend wordt. De lekkere drankjes. Hier kom ik terug. Zeker weten.
1: Zin in een zomerse plek om even helemaal tot rust te komen? Ontdek Meet Puerto. Jouw gezellige pop-up wijnbar aan de jachthaven van Oostende. Kom langs voor een heerlijk glas wijn, een frisse bubbel of een lekker drankje. En geniet van de zon, het water en de boten op de eerste rij. Meet Puerto, Jan Piersplein 2 in Oostende, naast de Mercator. Elke maandag tot en met vrijdag open van 16 tot 22 uur. Je bent altijd welkom.
2: Fris en proper het nieuwe schooljaar in? Let's go! Het is back to school bij Mediamarkt. Nu deze Koenig 2-in-1 wasdroogcombinatie voor maar €319. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
3: Dit is het nieuws uit de wereld.
4: In Peer, in Limburg, loopt een onderzoek naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag in een buitenschoolse kinderopvang. Dat bevestigt de burgemeester. Begin deze maand kwam daarover een melding binnen. Het gaat over een opvang van kinderen tussen de 3 en de 12. Je hoort burgemeester Steven Matthij.
5: Toen die melding binnenkomt, is natuurlijk direct ook de politie ingeschakeld. Er is ook een formele klacht ingediend en het onderzoek daar is lopende. Intussen hebben we ook in de kinderopvang zelf een aantal maatregelen genomen, zodat de ouders ook gerust kunnen zijn als hun kind naar de opvang gaat.
4: De kinderopvang blijft intussen dus wel open. De temperatuur in de Vlaamse waterlopen is gestegen tot een recordhoogte. Op sommige plekken tot wel meer dan 25 graden. Dat blijkt uit cijfers van de Vlaamse Milieumaatschappij waar Gazet van Antwerpen over schrijft. De hoge temperaturen hebben een ecologische impact, met onder meer vissterfte. Maar het zorgt ook voor economische gevolgen bij bedrijven die koelwater lozen. Dat zegt hydroloog Patrick Willems.
6: Als er water wordt gelost van heel hoge temperaturen en er dreigt gevaar op het overschrijden van die drempel van 25 graden Celsius, dan kunnen er lozingsbeperkingen of lozingsverboden opgelegd worden aan die bedrijven. Ja, dan moeten zij vaak hun productieproces gaan verminderen of in bepaalde omstandigheden zelfs helemaal gaan stilleggen.
4: Volgens Willems kan meer inzetten op het vasthouden van grondwater een oplossing bieden. In de buurt van de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn afgelopen nacht zeker 27 mensen omgekomen bij een Russische drone-aanval. Dat melden lokale autoriteiten. Er raakten ook 42 mensen gewond. Rusland viseerde een magazijn waar munitie werd opgeslagen. Er was een grote brand en een explosie. En er is ook veel schade aan huizen in de buurt en meer dan 200 mensen moesten geëvacueerd worden. De Oekraïnse president benadrukt dat munitie niet in de buurt van woningen mag worden opgeslagen. De Spaanse overheid heeft de Europese grenswacht Frontex om hulp gevraagd bij de migratiecrisis in Ceuta. Dat is het stukje Spaans gebied op het Afrikaanse continent waar vorige maand tienduizenden migranten Europa probeerden binnen te geraken. Spanje wil 10 extra medewerkers om te helpen bij de registratie en de eerste controle. Volgens de regering zitten er nog altijd zeker 3500 migranten op Ceuta. En rond deze tijd beginnen de Red Panthers, dat zijn onze nationale hockeyvrouwen, aan hun match voor de bronzen medaille op de WK. Ze nemen het op tegen Australië. Donderdag verloren de Panthers hun halve finale tegen Nederland met 1-0. In de slotminuten werd een doelpunt van ons land afgekeurd, waarna de speelsters boos werden op de scheidsrechter. Justine Razier kreeg zo een schorsing van 1 match en is er vandaag niet bij. Alix Garnier kreeg een waarschuwing. Deze namiddag is het bewolkt met buien vanaf het westen. Vanavond is er ook kans op onweer, maxima tot 23 graden. Morgen nog wat regen en wolken, maar ook opklaringen, opnieuw tot 23 graden. Volgende week begint dan wisselvallig bij maxima tot 21 graden.
3: De beste Franstalige muziek. B1. La Douce France.

0: Weerbericht.
1: Het is even droger geweest vandaag, maar er komt stilaan terug regen aan. Met vanavond opnieuw felle regenen en onweersbuien bij maxima rond 21 graden. Morgen wisselen opklaringen af met buien bij maxima rond 21 graden. En maandag blijft wisselvallig met opklaringen, buien en een krachtige tot harde zuidwestenwind.
0: B1, La Douce France, de beste Franstalige muziek. Overal in Vlaanderen, via de B1-app.

0: Donderdag 3 september organiseert de stad Oostende Zilver aan Zee in de Aanzeg Wellington Hippodroom vanaf 10 uur. Maak kennis met onder andere Oostendse verenigingen, hobbyclubs en stadsdiensten. Er zijn ook workshops, initiaties en interessante sprekers. De dag wordt afgesloten met een optreden. Zilver aan Zee, donderdag 3 september. De toegang is gratis. Luister naar de radio-uitzending vanaf 10 uur op Radio B1.
1: Attentie, laatste oproep voor passagiers richting Stockdeals bij Raas Autogroep. Geniet van uitzonderlijke kortingen op Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda, Volkswagen bedrijfsvoertuigen, Microlino, Yamaha en tweedehandswagens.
2: Kom, we moeten snel zijn.
3: Profiteer nu van uitzonderlijke stokvoorwaarden. Raas Autogroep in Brugge, Damme, Oostkamp en Oostende. Ontdek alle stokwagens op raasautogroep.be.
4: Zie me hier zitten. Weg van de drukte. Vlak naast de Mercator, met zicht op de jachthaven. En dan is er die vriendelijkheid. Hoe je bediend wordt. De lekkere drankjes. Hier kom ik terug. Zeker weten.
5: Zin in een zomerse plek om even helemaal tot rust te komen? Ontdek Meet Puerto. Jouw gezellige pop-up wijnbar aan de jachthaven van Oostende. Kom langs voor een heerlijk glas wijn, een frisse bubbel of een lekker drankje. En geniet van de zon, het water en de boten op de eerste rij. Meet Puerto, Jan Piersplein 2 in Oostende, naast de Mercator. Elke maandag tot en met vrijdag open van 16 tot 22 uur. Je bent altijd welkom.
6: Hier hoor je de zomer. B1, het grootste regionale radiostation voor de Belgische kust.

0: Nieuwe software. Op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Acer 15.6 Windows laptop voor €333. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
1: Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.

0: Noordkust heeft een topzomer achter de rug, ongetwijfeld door het warme en droge weer. Er kwam 10% meer toeristen en het is zo de beste zomer sinds de coronaperiode. Er waren meer dan 11 miljoen overnachtingen, juli was zelfs een recordmaand met meer dan 5,5 miljoen overnachtingen. En er kwamen ook meer dagtoeristen naar zee, meer dan 6 miljoen. In Blankenbergen zijn ze vandaag volop aan het werk, aan de praalwagens van het bloemencorso. Dat is traditie aan het eind van de zomer, al meer dan 130 jaar. De bloemen zijn gisterochtend pas geleverd om de praalwagens er zo fris mogelijk te laten uitzien. Er rijden morgen 21 wagens uit door Blankenbergen. Ultrasporter Mathieu Bonne uit Bredene begint morgen aan een nieuwe recordpoging. Hij wil 100 mijl aan één stuk zwemmen in zee, zowat 160 kilometer. En dat wil hij in een tijd van tussen de 65 tot 72 uur. Bonne gaat morgen het water in Capo Vaticano, voor de Italiaanse kust. Hij moet wel zwemmen, zonder wetsuit. Hij mag de boot niet aanraken. En hij mag ook niet tussendoor het water uit voor slaap of iets anders.
1: Tot zover het regionieuws. Barbecue, Mojito en Sunshine Music. Yeah. Dit is B1. Enjoy the summer.

0: Een heerlijke cocktail, een pintje of een glaasje rosé. Eén adres. Zomerbar Baravan in Oudenburg. Niet alleen genieten van een drankje en een hapje, maar een hele zomer lang leuke events. Ook voor de kleinsten is er een aparte uitgebreide kidszone. Nieuw dit jaar is het padelveld en de barbecue corners in de Maïs. Check het volledige zomerprogramma op baravan-oudenburg. Baravan vind je aan de Zeeweg 60 in Oudenburg.
1: Je wilt een eigen woning? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken dé voordeligste lening die past bij je leven, je budget en je toekomst.
2: Kom eens langs. Samen vinden we de juiste lening die bij je project past. We hebben meer mogelijkheden voor jou dan uw eigen bank.
1: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
3: Let op, lenen kost ook geld.

0: Bel Taxi Otto 32 0808.
1: Taxi, taxi.
2: Dit is B1. Feel the beat.

0: nieuws uit de wereld.
1: Drama voor Tadej Pogačar. Hij is zwaar gevallen in de achtste rit in de Ronde van Spanje en moest opgeven. Pogačar viel als eerste en sleurde nog enkele andere renners mee. Hij stapte in de ziekenwagen met bloed aan zijn hoofd en zijn linkerschouder. Pogačar droeg al van bij het begin van de Vuelta de rode leiderstrui en leek ook op weg naar zijn eerste eindzege in die ronde. Maar dat zal dus niet gebeuren. Het is ook maar de vraag of Pogačar het WK haalt. Dat zal over minder dan een maand. De kans is groot dat er ook in ons land kinderen geboren zijn van de Nederlandse spermadonor, die in totaal meer dan 120 kinderen verwekte. Dat meldt de VZW Donorkinderen. Op dit moment zijn er in ons land nog geen meldingen, maar dat is een kwestie van tijd, zegt Stef Rijmakers van de VZW.
2: De kans is zeer groot. Bij deze donor stel je ook vast, die heeft dat heel lang gedaan. Die heeft zich niet beperkt tot Nederland, maar is ook naar Duitsland gegaan en dan nu ook naar België. Ik ga ervan uit dat het aantal alleen nog maar gaat stijgen. We weten vandaag de dag nog niet of dat hij zich ook zich gaan aanbieden is in Belgische klinieken of buitenlandse spermabanken die dan hier zaad leveren.
1: Dat wordt nu dus allemaal onderzocht. In Nederland mag een spermadonor maximaal 25 kinderen verwekken. In ons land bij maximaal 6 gezinnen. In Antwerpen start dinsdag het proces tegen ex-advocaat Marc Garisseur. Die zou meer dan 80 cliënten opgelicht hebben, in totaal voor meer dan 12 miljoen euro. Deze mensen zijn een pak geld kwijt.
3: 175.000. Het geld dat hij bewaring heeft genomen, ja, nooit meer teruggezien.
4: 750.000 euro.
5: Ja. Ik ben 73 en ik ben nog fulltime alle dagen aan het werken. Omdat je er niet geraakt, dan is het zo simpel is.
6: We zijn terug moeten van uren eigenlijk, omdat we alles kwijtgeraakt zijn. Waar je een heel leven vergewerkt hebt.
1: Hun ex-advocaat kocht met het geld onder meer een villa in Spanje en een boot. De slachtoffers zijn ook boos op de orde van advocaat, omdat die jarenlang niks deed met klachten tegen Gadisseur en hem gewoon liet begaan. In het noorden van Italië zijn 43 mensen gewond geraakt door hevig noodweer. 4 van hen liggen ook in het ziekenhuis, dat melden Italiaanse media. De regio daar wordt geteisterd door stormweer en zelfs een tornado. Tientallen huizen en gebouwen zijn beschadigd en heel wat mensen zijn dakloos. En enorm fier. Dat is de reactie bij onze nationale hockeyvrouwen nadat ze brons pakten op het WK door in de kleine finale Australië te kloppen met 1-0. Het is de eerste WK-medaille voor onze Red Panthers in bijna 50 jaar. Je hoort speelster Alix Scharnier.
7: Ik ben heel trots op het team, op de staf. Vooral wij hebben het gewoon gedaan vandaag. Het was een moeilijke strijd, heel toernooi door, maar ik denk dat we echt enorm gegroeid zijn doorheen het toernooi. Brons vandaag voelt echt als goud voor mezelf al sinds en ik denk voor heel het team.
1: De voorbije jaren grepen onze Panthers net naast een medaille op het EK en ook op de Olympische Spelen. Vanavond en vannacht vallen er buien, mogelijk ook met onweer, minimaal rond 17 graden. Morgen buien, maar ook opklaringen bij 22 graden. Maandag dan kans op onweersbuien en zo'n 20 graden. Dinsdag, dat is ook de eerste schooldag, verloopt wisselend bewolkt en meestal droog, opnieuw rond 20 graden.
0: B1. Jouw zomerradio.